0: met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten.

0: De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbal

0: De Bond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50.

0: hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties

0: Een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
1: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en onder meer winkels zijn getroffen. Gitarist en songwriter Gerard de Braconnier is overleden. Hij zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won met 2-1 van Brazilië. Het weer vandaag geregeld zon bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
3: It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
4: What can the England fans look forward to now?
3: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
1: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen deze zomer al probleemwolven afschieten bij incidenten. Staatssecretaris Erkens vindt de situatie met probleemwolven verergerd en vindt daarom dat er eerder ingegrepen moet worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Er zouden een wooncomplex en winkels zijn geraakt. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Het weer bewolkt, later meer zon en 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: to hold your hand.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientale. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
2: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De nieuwe regels gaan over 2 weken in. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen gedood en 46 mensen gewond geraakt. Een flatgebouw in Kiev is deels verwoest. Na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op ruim 16.000. Door 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Het weer eerst bewolkt, later meer zon en 19 tot 29 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
1: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder de puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
0: Kort voor die aanval had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
3: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
3: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
3: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
3: All right, that's fair.
0: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen.

0: In de stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere vijf

0: persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. En komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou

0: en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit voor nieuwe woningen voor ouderen. Er is vooral een tekort aan huizen waar senioren die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 doden gevallen. De aanval was gericht op een appartementencomplex en winkels. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen het intrekken van de rode kaart van de Amerikaanse spits Bellingham, die daardoor toch tegen België kan spelen. De rode kaart zou zijn ingetrokken nadat president Trump persoonlijk FIFA-baas Infantino had benaderd. Het weer droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel.

0: meet, pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

It's gonna be kinda right tonight.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: Zo'n leuk bandje, The Army of Lovers, Bring Your Love. Ja, op toe hadden ze een klein hitje, maar met wel grappige plaatjes. Het is weer zover. Het is zaterdagmiddag en dat betekent dat je radio geteisterd gaat worden door Grenzeloos Weekend. Het leuke is, wat bij mij radio, dat ook op maandagmiddag nog eens een keertje gebeurt na 4 uur. En zo duurt het weekend eigenlijk extra lang. Heb ik ook nog een keertje slecht nieuws, want onze Floortje is ziek, dus die is er vandaag niet bij. Aan de andere kant is Mere dan wel weer terug in het gebouw en ze is nog heel uit. Mere, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je was er verleden week niet, dus ik moet het nu gaan vragen. Maar ja. we hadden onlangs een code rood. Had niks met weer te maken, maar wel dat je je eerste autorijles kreeg.
1: Klopt.
0: Ja, alles heel gehouden, meid.
1: Zeker.
0: Oké, gelukkig maar. Dus er is toch hoop voor je?
1: Dat, ja, gelukkig wel.
0: Hoe was het in de ziekenhuis? Niemand in terecht gekomen ook?
1: Nee.
0: Oude vrouwtjes aangereden?
1: Nee, zeker niet.
0: Okay,
1: nee.
0: Super. Oh, wat een ontzettend slecht vertrouwen heb ik in jou, hè?
1: Ja, echt. Ja. Fijn om te weten.
0: Ja, dan weet je waar je aan toe bent. Maar nee, gekscherend. Dat zal vast wel goed komen. Je verbaast je erom tegenwoordig. Maar dan begin ik een oude knakker te worden natuurlijk. Hoe jong je tegenwoordig al achter het stuur van de auto wordt gezet. Ja, jij vindt dat normaal.
1: Ja, ik vind het normaal inderdaad. Ja.
0: Net als een mobiele telefoon. Ik bedoel, dat is heel normaal. Die dingen zijn er ook nog niet zo lang.
1: Ah, nee,
0: we gaan straks nog oude mensen praten zitten te doen. Hey, heb je een beetje een leuke week gehad?
1: Ja, ik heb een hele leuke week gehad.
0: Oh, vertel.
1: Even naar het strand geweest voor mentoruitje. En daar hebben we Expeditie Robinson spellen gedaan.
0: Zo.
1: Ik had gisteren eindfeest. We hebben gemonteerd voor de eindpresentatie. Dus dat was allemaal wel leuk.
0: Dus een hele hoop op een rij.
1: Ja.
0: Het belangrijkste wat ik hier hoor is eind.
1: Ja.
0: Er zit een eind aan te komen.
1: Ja.
0: En dan is vakantie zeker?
1: Ja.
0: Ach ja. Ben je blij ermee als het straks klaar is?
1: Ja, het was wel een druk jaar. Dus ik ben wel blij als het gewoon even lang vakantie is.
0: Ja. Maar ja, goed, dan kom je volgens mij in het eindexamenjaar terecht.
1: Ja, dat wel.
0: Dan is het dan nog drukker zeker?
1: Ja, maar dat komt dan na de vakantie pas. Eerst vakantie.
0: Oh, je gaat niet over nadenken nog?
1: Nee, zeker niet.
0: Oh, wat knap dat je dat apart kan zetten. Zeg, geweldig. We hebben een heel leuk programma vandaag in de aanbieding. Kan er even over vertellen. Over vakantie gesproken namelijk. Het kan zomaar gebeuren dat je dan je hond, je kat of je cavia meeneemt op vakantie. Kan dat allemaal zomaar? Hoe moet dat en waar moet je aan denken? En dat heeft ook te maken als het heet is. Hoef je niet eens voor vakantie. Hoe ga je dan met je huisdieren om? Gaan we straks meer over horen. En er is een boek uitgekomen. Een kinderboek over de molens van de Kinderdijk. En dat is wel een heel bijzonder boek. En de schrijfster die gaat daarover vertellen in dit programma. Over de molens en over het boek. En over haar ervaring met de molens. Hoe leuk is dat? We hebben verder het nieuws uit de buurt. En de gezelligste muziek hebben we ook voor je in de aanbieding. En we hebben David achter de techniek. Nou, als het nou nog geen geweldig uur gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. Dit is een zomersplaatje speciaal voor jullie thuis uitgezocht. Geniet ervan.

0: Bruno Mars, vers uit de Nederlandse top 40 en On My Soul. Ook de nieuwe muziek die hoor je vanzelfsprekend in Grenzeloos Weekend. De zomervakantie komt er weer aan, nog maar een paar nachtjes slapen. En dan gaan we weer op reis. En vaak, ik zei het net ook al, gaan de huisdieren mee. Alleen ja, kan je zonder meer je dieren mee de grens overnemen? Hoe zit dat dan allemaal? En als het daar thuis heet wordt, weer een code rood. Hoe ga je dan met je diertjes om? Kan een uitdaging zijn. We hebben Meerte gevraagd, niet meer, om te vragen hoe dat zit. Zij werkt bij een dierenkliniek, dierenartspraktijk, weet ik veel, hoe heet dat eigenlijk?
1: Een dierenkliniek is prima.
0: Een dierenkliniek. Dus als iemand weet hoe dat zit met de arme beestjes, dan ben jij het.
1: Daar gaan we op hopen. Ik ga mijn best doen.
0: Ja, dankjewel. Ja. Zeg, laten we even beginnen met vakantie. Morgen dan gaan we de auto laden, koffers gaan achterin, de hond die gaat erbij en we gaan rijden naar Zuid-Spanje. Kan het allemaal zomaar?
1: Niet zomaar, nee. Mensen denken altijd bij vakantie van wat moet ik zelf regelen, wat moet ik zelf meenemen en vergeten daarbij wat er voor het dier geregeld moet worden. Er is best wel een aantal dingen die geregeld moeten worden namelijk.
0: Echt waar?
1: Blijf je in Nederland, zit er veel minder aan, is het gewoon voornamelijk opletten van is de auto niet te warm, dan heb je genoeg voor je dier mee, maar ga je echt de grens over, komt er veel meer bij kijken. Elke grens die overgaat, zelfs van Nederland naar België al, heb je een rabiesvaccinatie nodig. Dit kan niet zomaar de dag van tevoren gegeven worden, zelfs geen week van tevoren. Dit moet echt minimaal 3 weken van tevoren gegeven worden.
0: Van wie moet dat?
1: De overheid, alle overheden.
0: Dat is officieel vastgelegd in Europa?
1: Ja,
0: okay,
1: ja
0: duidelijk.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Dus als je bij de grens gecontroleerd wordt en ze zien dat ze geen geldige rabiesvaccinatie hebben, kan je al gewoon tegengehouden worden en mag je de grens dan niet over. Dus dat is al een eerste ding dat heel veel mensen vergeten. Daarnaast is het ook belangrijk voor honden, katten, zelfs fretten, moeten ook een geldige chip hebben. Zorg er ook voor van, oké, mijn dier is gechipt. Kijk ook even voor de zekerheid of die ook echt op je naam staat, op de juiste informatie. Ben je toevallig, heb je een nieuw telefoonnummer, check ook altijd of dat nog goed staat, of het veranderd moet worden. Raakt je dier vermist en is die wel gechipt, maar staat de informatie niet goed, is het dan toch weer jammer. Daarnaast ook een geldig paspoort. Sommige dieren hebben alleen een vaccinatieboekje. Maar voor het reizen naar het buitenland is ook een geldig paspoort nodig.
0: Dat
1: is voor
0: je
1: mensen
0: niet.
1: Eigenlijk.
0: Ja, echt waar?
1: Ja.
0: Gaat het al zo ver tegenwoordig met je dieren?
1: Ondertussen wel, ja.
0: Is dat alleen voor honden? Of,
1: honden, katten, fretten.
0: Serieus? Mag je überhaupt, en leuk dat je het zegt, fretten. Mag je zo'n beest wel meenemen naar het buitenland?
1: Ze mogen mee,
0: oh?
1: Ja. Met de juiste regeling. Het is ook hetzelfde. Ook een rabiesvaccinatie, ook een chip, ook een paspoort. Mogen ook mee naar het buitenland.
0: Dan zitten we nog net een paar weken voor de vakantie. Dus als je naar thuis luistert en denkt van, oh jongens, we gaan naar Spanje en de hond is niet gevaccineerd.
1: Let er dus goed op.
0: Willen we heel gauw rennen.
1: Daarnaast is het natuurlijk ook op te letten. Dus, al gaat u nou alleen naar België, alleen naar Duitsland, is het vaak genoeg met alleen het rabies, alleen de chip en alleen paspoort. Andere landen kunnen dan juist weer andere regels ook hebben. Sommigen willen nog een nieuwe gezondheidsverklaring, bepaalde testen, ontwormingsregelingen. Zorg dus altijd voor dat je online of bij de ambassade van het land zelf even checkt wat hun ook voor eventuele andere maatregelen nog willen hebben. Zodat niet je uiteindelijk op de grens staat en het blijkt dat je toch meer nodig had.
0: Duidelijk. Nou, dan hebben we dat allemaal keurig geregeld. We hebben het paspoort, we hebben de vaccinaties, het hele mikmak. We gaan op reis, hondje gaat mee en we gaan naar de camping. En dan? Kan ik mijn hondje daar zomaar rond laten lopen? Mag die alles eten, weet ik het?
1: Het is natuurlijk goed op te letten op een camping. Kunnen mensen van alles nog eens op de grond gaan gooien? Dus let ook op dat je altijd een goede controle hebt over je hond. Eerst is wat raar scheten. Liever te vroeg contact opnemen met de dierarts dan te laat. Je weet maar nooit wat ze kunnen eten op een camping. Of wat ze kunnen vinden. Daarbij natuurlijk ook belangrijk. Het is deze zomer hartstikke heet. We hebben het vorige week al kunnen merken. Er komt alleen maar meer hitte aan. Zorg ervoor dat jouw dier altijd gewoon goed genoeg schaduw heeft. Goed genoeg ventilatie. Drink water. Merk daarnaast tekenen van oververhitting. Zoals te veel ademen. De tong helemaal uit. Wil het dier is niet meer goed aan te reageren op uzelf. Ook dan liever te vroeg contact opnemen met de dierarts dan te laat.
0: Duidelijk. Dus je moet met een hoop dingen rekening houden.
1: Ja.
0: Stel nou dat er dan toch nog iets op je vakantie gebeurt. En het dier, hond, kat, wat dan ook, wordt niet lekker. Weet jij een beetje hoe dat zit met dierenartsen in het buitenland? Of heb je dan een hulplijn in Nederland die je moet bellen?
1: Is natuurlijk altijd de mogelijkheid om met eigen dierenarts in Nederland contact op te nemen. Die kan ook nog eens meekijken. Wat altijd voornamelijk aan te raden is als je bijvoorbeeld op vakantie gaat om echt te kijken, is er een dierenarts in de buurt? Zo niet, wat is er te regelen in de buurt? Die informatie is altijd maar fijn om vooraf te hebben. Gebeurt er iets, dan heb je de informatie alvast. Kan je snel maar contact opnemen. Op dit moment heb je natuurlijk liever dat je snel genoeg alles kan regelen, dan dat het nog heel lang duurt voordat je alle juiste informatie hebt.
0: Duidelijk. Er komt eigenlijk best wel wat kijken. Dus ik zou zelf gewoon natuurlijk in al mijn onschuld de auto instappen en wegrijden of het vliegtuig in. Dat soort van zaken. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
1: Nee.
0: Nou noem ik steeds de auto. Maar als je nou met het vliegtuig gaat, hoe werkt dat dan?
1: Met het vliegtuig is het altijd handig om juist met het bedrijf van het vliegtuig even contact op te nemen. Sommige dieren mogen gewoon bij jezelf blijven en sommige moeten ook in het ruim gaan. Daar kunnen ook weer regels aan zitten en ook weer het punt van stress. Sommige dieren kunnen er echt niet tegen om alleen te zitten. Het is natuurlijk super luid, super stressvol. Het is daarbij ook te denken van, is het echt fijn om het dier mee te nemen of toch liever een oppas te regelen? Daarnaast kunnen er ook nog soms extra regels aan zitten. Bepaalde honden met een korte snuit, zoals mopshonden, bulldogs, bepaalde katten, zoals Persische katten zelfs, mogen niet altijd mee met het vliegtuig omdat ze die korte snuit hebben. Problemen kunnen hebben met ademen en daardoor juist weer dingen fout kunnen gaan. Daarmee is het ook altijd fijn om eventjes te kijken, mag het dier überhaupt wel mee met het vliegtuig?
0: Zeker. Dan blijven we maar thuis, want dat zijn weer heel veel regeltjes en dingen waarmee je rekening moet houden. Wat kan ik thuis doen met de hond? Het is weer eens een keertje 38 graden in Nederland. De zon die straalt als een maloot. Wat kan ik wel of niet doen met mijn dieren?
1: Het is sowieso niet fijn om in de middag te gaan wandelen. Dat is juist het moment dat het allerwarmst is buiten. En niet overal is een pad van gras, helaas. Zorg dus echt voor dat je vroeg in de ochtend loopt en laat in de avond, wanneer de zon weg is en het weer een beetje afgekoeld is. Moet je nu echt in de middag naar buiten, probeer dan alleen even in de tuin te blijven. Het asfalt en de tegels kunnen heel erg warm worden. En 25 graden buiten kan dan voor zorgen dat het asfalt zo'n 50 graden is. Met een temperatuur van 35 graden buiten kan het asfalt al 65 tot 70 graden of zelfs warmer worden. Een manier om hiervoor te checken of het mogelijk is om buiten te lopen is eigenlijk om je eigen hand zo'n 7 seconden op het asfalt te houden. Is het te warm voor jezelf? Is het ook te warm voor het dier?
0: Hoe makkelijk is het eigenlijk? Hè?
1: Ja.
0: Heb je nog meer goede adviezen wat je kan doen met je huisdieren in de zomer en de vakantie?
1: Let vooral op dat hun zichzelf ook niet te veel gaan laten doen. Sommige honden willen heel graag spelen, achter een bal aanrennen. Laat het maar eventjes voor een andere tijd. Natuurlijk hebben we het nu alleen over honden en katten. Maar let ook op voor konijnen, knaagdieren, vogels. Ook hun hebben er last van. Veel hiervan staan in een kooitje en kunnen zelf niet naar een koelere plek bewegen. Zorg er altijd voor dat de kooi ook echt in de schaduw staat. Er is genoeg drinkwater, er is genoeg ventilatie. Merkt u bij hun ook tekenen van dat ze overweerd raken? Ook voor dan liever te vroeg contact opnemen met de dier als het dan te laat. Een fijne tactiek voor hun is om bijvoorbeeld een fles water een tijdje in de diffuus te laten tot echt ijs is. Een handdoek omheen en dat lekker in de kooi zetten. Hebben we zelf eigenlijk een beetje de kans om er tegenaan te liggen of in de buurt te liggen. Ook voor bijvoorbeeld een tegel een tijdje in de koelkast leggen en dat in een hok leggen. Kunnen ze ook lekker opliggen en dat is ook wel lekker verkoelend.
0: Dankjewel. Advies hou je dan vaak bij je dierenarts. Is er nog op internet ergens iets te vinden waar je nog goede informatie vandaan kan halen?
1: Lastig te zeggen. Google kan zijn goede antwoorden hebben en kan zijn minder goede antwoorden hebben. Hetzelfde als voor ChatGPT. Het kan soms goede tips en tricks hebben, soms ook weer niet. Het fijnste is om altijd toch wel met de dierenarts contact op te nemen, sinds ze sowieso de juiste informatie hebben.
0: Dankjewel.
1: Ja, geen probleem.
0: We gaan veilig op vakantie. Ga je zelf nog met dieren op pad?
1: Uitlaathondjes, dus ook genoeg te doen.
0: Altijd gezellig. Nou, dan weet je dus nu als het heet is.
1: Goed, dus blijf toch maar binnen.
0: Blijf maar binnen met je diertjes, dat is misschien wel wijs. Bedankt Meerte voor je uitleg.
1: Ja, geen probleem.
0: We gaan ook jou een hele fijne vakantie wensen. Wij gaan verder met Wakoen. En dit plaatje is getiteld Hey Jojup. Een heel apart plaatje, maar zo leuk. Raccoon dus in Grenzeloos Weekend. Hey,

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. De imkerij van Kok Hardcorn in Alblasserdam zet op zaterdag 11 juli de deuren open voor publiek. Bezoekers kunnen tussen 10 en 4 uur zien hoe bijen leven en hoe honing wordt gemaakt. Er zijn rondleidingen langs de bijenkasten en ook de moestuin is te bezoeken. Voor de 76-jarige Hardcorn is het de laatste keer dat hij meedoet aan de Open Imkerijdag. De website Sliedrecht 24 meldt. Bij het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht is een nieuwe escape room geopend. Het huis van Adriaan Volker laat bezoekers kennis maken met een van de grondleggers van de Nederlandse baggerindustrie. In een nagebouwde woonomgeving lossen deelnemers puzzels en raadsels op. Zo ontdekken ze spelenderwijs meer over het leven en werken van Volker. De attractie is vanaf nu te bezoeken op het museumtrein.
2: Best leuk, want er gebeurt meer bij het Nationaal Baggermuseum. Oftewel gewoon Baggermuseum Sliedrecht. Bekend staand als het baggerdorp van Nederland. Daar gaan we binnenkort ook meer aandacht besteden aan in Grenzeloos Weekend. Blijf dus daarom bij ons. We gaan even terug naar de jaren 80. Daar kunnen we terecht bij Mink de Vil. En dit is een gezellig zomersplaatje. Demasiado Corazón.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht in Spijkenisse iemand aangehouden na meerdere meldingen van zedenmisdrijven. Details zijn niet bekendgemaakt, maar gisteravond kwam onder meer een burgernetmelding naar buiten. Daarin stond dat de politie op zoek was naar een man van ongeveer 35 jaar in de omgeving van het Hydrapad. Ook vanaf de Baarsveen en de Wezelveen in Spijkenisse zouden meldingen van zedenmisdrijven zijn gekomen, zeggen 112-journalisten. De politie wil dat niet bevestigen. Het Rotterdamse Dunia Festival is morgen na 13 jaar terug van weg geweest. In het Zuiderpark zijn 7 podia met tientallen muzikale acts, een expositie, een culturele markt en een kinderprogramma. Dunia stierf 3 jaar geleden een stille dood na het schrappen van het podiumprogramma van het zomercarnaval, zegt Eva van der Vecht van Dunia.
2: Het Dunia Festival is in 2013 samengegaan met het zomercarnaval in Rotterdam Unlimited. Het podiumprogramma is toen verplaatst naar de Consingel, waar op zaterdag dan ook de straatparade plaatsvond. En toen in 2023 dat podiumprogramma binnen Rotterdam Unlimited stopte, dus eigenlijk het Dunia Festival daarbinnen stopte, was het voor ons tijd om na te denken van, goh, zou het Dunia Festival weer op eigen benen kunnen gaan staan?
1: Dunia 2.0 morgen in het Zuiderpark in Rotterdam is gratis, begint om 1 uur 's middags en duurt tot 10 uur. Komende zomer gaan minder Nederlanders op reis. Niet meer dan de helft van de ondervraagden heeft een vakantie gepland, blijkt uit de vakantiemonitor van de ANWB. 2 jaar geleden ging nog 3/4 op vakantie in de zomer. Oorzaak zijn de hoge prijzen in het hoogseizoen. Mensen wijken uit naar mei of september, ziet de ANWB. Wie in juni en augustus wel de koffers pakt, blijft vaker in eigen land, en ook Europese bestemmingen zijn populair. Het weer, vriendelijk weer vandaag, geregeld zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, kan er ook wat regen vallen. Wordt het 17 graden en morgen een overwegend bewolkte dag. Af en toe zon, dan blijft het wel droog, dan wordt het 22 graden.

0: uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft opnieuw unaniem een raadsakkoord gesloten. Daarmee zijn alle politieke partijen het eens over de plannen voor de komende jaren. Volgens de betrokken partijen zorgt het akkoord voor meer samenwerking en een transparantere politiek. Raadsleden zeggen ook dat kleine partijen zo invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Wel klinkt de waarschuwing dat zonder oppositie de gemeenteraad minder kritisch kan worden. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: een waterbushalte in Bonnes komt er voorlopig niet. Uit onderzoek blijkt dat de aanleg te duur is en niet past binnen de huidige dienstregeling. Voor een extra halte is een extra boot met bemanning nodig, maar daarvoor is geen geld. Ook de aanleg van de halte kost de gemeente bijna 1 miljoen euro. De gemeente stopt daarom met verdere plannen, maar blijft de ontwikkelingen rond vervoer over water volgen.
2: Het weekblad De Brug schrijft over Dordrecht. Die krijgt als eerste gemeente in Zuid-Holland 2 zogeheten doortraproutes voor senioren. De routes worden op 9 juli officieel geopend door de wethouder Joost Veldman. De routes zijn maximaal 25 kilometer lang en lopen over veilige en rustige fietspaden. Ze moeten ouderen stimuleren om veilig en ontspannen te blijven fietsen. Na de opening maakt een groep senioren als eerste kennis met één van de nieuwe routes. En trappen maar, dat gaan wij ook doen. Een lekkere fietsvakantie. En de hond die loopt gewoon lekker mee aan het lijntje. Gezond hoor.

0: overigens, deze plaat is een goede 20 jaar oud. En het heeft een sound van eind jaren 50, begin jaren 60. Ik denk, die moeten we draaien in Grensloos Weekend. De Goo Goo Mak heet dat ding. Is trouwens ook wel wat leuks voor de dierenliefhebbers onder ons. Maar wie gaat er nou een gans meenemen op vakantie? Onlangs werd bij de molens van Kinderdijk een nieuw kinderboekje gepresenteerd. Getiteld Aafke kan het wel. Het gaat over het leven vroeger in de polder. En het eerste exemplaar werd onlangs in ontvangst genomen door de schrijfster zelf.
1: Ik ben Vivian den Hollander. Ik schrijf al heel lang, ruim 35 jaar kinderboeken. Bekend is op dit moment denk ik de serie Spekkie en Sproet. Dat is een detective. Ik schrijf voor een breed publiek, ook makkelijk lezen boekjes. Langzamerhand ga ik het ietsje rustiger aandoen. Maar iedere keer komt er weer wat leuks voorbij. Dus ja, dan klim ik weer in de pen. Het boekje is in opdracht gemaakt van Kinderdijk en van uitgeverij Rubinstein. En het moet dus over het gebied van de molens gaan. En ik had daar vrij de keuze in om daar een verhaal van te maken over de molens. Maar goed, het is een boekje voor kinderen en ook voor hun ouders. Voor hun grootouders of iedereen die bij Kinderdijk op bezoek gaat, wil misschien iets als herinnering meenemen. Dus hoe leuk is het dan als het niet alleen een technisch verhaal is, maar dat ook misschien de kleinkinderen van opa en oma of de kinderen van de ouders zich in een verhaal kunnen herkennen. Dus ik ben daar op bezoek gegaan bij Kinderdijk. Het is geweldig natuurlijk. Ik ben er vaak langs gefietst, maar of doorheen gefietst. Hè, want het is een openbaar fietspad, merkte ik. Maar echt in de mode gekeken en echt alle technische details me laten doordringen van alle technische details had ik eigenlijk nooit. En toen dacht ik, wat kan ik nou voor verhaal maken? Nou, hoe leuk is het als het over een jongen en een meisje zou gaan? En toen kwam ik erachter, al pratend met de molenaar en de mensen die daar werken bij Kinderdijk, dat eigenlijk meisjes nooit mee mochten helpen vroeger. Het was echt een mannentaak, werken op de molen. En als meisje moest je dus je moeder helpen in de keuken en op de boerenstoep de was doen en op je kleine broertje of zusje passen. En toen dacht ik, hoe leuk zou het zijn als kinderen van nu zich toch ook daarin zouden kunnen herkennen. En ook kunnen, kinderen van nu. Ik bedoel, ik heb zelf twee kleindochters. Nou, die willen alles doen, toch? Alles wil iedereen meedoen. Het is heel vervelend als iemand zegt, nee, dat mag jij niet.
2: Zeker.
1: En hun kleine neefje wel, bijvoorbeeld. Dus dat werd eigenlijk een beetje mijn uitgangspunt. En zo heb ik eigenlijk een leuk verhaal bedacht, vind ik zelf. Daarom is de titel Aafke kan het wel. Het boekje speelt zich, denk ik, een jaar of 50 geleden zich af. Maar dat merk je eigenlijk niet. Want de illustrator Eva van Aalst heeft het zo getekend dat je eigenlijk ook nu je er gewoon in herkent. En dan heb ik een situatie verzonnen dat uiteindelijk zij beiden moeten gaan helpen omdat hun vader weg is om de kraamzorg te gaan halen, omdat de moeder bijna gaat bevallen. Dus zo krijgt het meisje toch haar taak. Want, dat weet jij natuurlijk ook, als het hard waait, of tenminste als het nodig is, gaan er zeilen op de wieken. Hè, zodat er nog beter gemalen kan worden. Ja. Maar als het te hard gaat waaien, moeten die zeilen er onmiddellijk af. Want anders gaat het mis. Dat is eigenlijk de insteek voor het verhaal geworden.
2: Klinkt zo al nu al spannend. En dan hebben we nog geen letter gelezen eigenlijk, hè?
1: Nee. Nou, ik moet je zeggen, ik ben ook erg onder de indruk van de illustraties van Eva van Aalst. Zij heeft dus mijn verhaal helemaal gevolgd. Maar ze heeft ook zoveel extra's laten zien. Het verhaal begint bijvoorbeeld zo. Aafke zit bij de waterkant en kijkt naar de molen. Daar woont ze samen met haar ouders en haar tweelingbroer Jillis en kleine broertje Gijs. En bijna wordt er nog een broertje of zusje geboren. In de polder staan nog veel meer molens. Als er weinig wind is, staan de wieken stil. Maar als het flink waait, zoals vandaag, draaien ze hard. En dat is nodig, want het heeft hard geregend en het water in de sloot staat hoog. Nou, dat is de eerste spread. En wat wel leuk is ook om te merken, dat de mensen van de molens heel erg op elkaar betrokken waren. Er staan 19 molens en zij hadden echt allemaal ook contact met elkaar. Ja, logisch natuurlijk.
2: Hoe is dat boek ontvangen in de molenlanden? Want Sarah, de kinderburgemeester, die heeft dan het eerste exemplaar gelezen. Heeft ze dan ook nog later verteld, ik heb het uit en het was zo mooi?
1: Nee, ik heb Sarah zelf niet meer gesproken. Maar ik kreeg wel hele enthousiaste reacties van Kinderdijk zelf. Dat het boekje heel goed ontvangen is. En toeristen ook het heel graag kopen. Nou, dat is toch geweldig voor Kinderdijk. Want zij wilden heel graag een boekje in hun winkel hebben. Zodat iedereen iets mee kon nemen naar huis. Maar weet je, ik weet niet of alle boekwinkels hem ook verkopen. Maar een aantal wel. Maar ik vind het geweldig dat dit mooie boekje er is. Ik ben er zeer trots op.
2: Is dit nou een reden geweest om nog eens een keertje door de Alblasserwaard te gaan fietsen?
1: Ja, zeker. Maar ik fiets graag door de Alblasserwaard. Zeker. En we fietsen ook best vaak in de buurt van Dordrecht. Ik woon zelf in Reewijk bij Gouda. En ik moet je zeggen, het allerleukste is eigenlijk om naar Rotterdam te fietsen. En daar met het ontzettend leuke fietspontje zo richting Dordrecht te varen en daar weer verder te fietsen. Ik vind het een prachtig gebied.
2: En dat is nou onze buurt waar wij dit programma maken. Hoe leuk is dat nou? Op naar de boekhandel en kijken hoe zwaar het beroep van molenaar was. En vooral dat meisjes helemaal niks mochten in die tijd in de Alblasserwaard. Mag ik je danken?
1: Nou, graag gedaan. Het was erg leuk. Dank jij.

0: Een bijzondere versie van Sister Golden Hair. Een plaat die we natuurlijk ook kennen van America. Ik moet zeggen, die is wel beter. Maar dan krijg je weer die hele discussie van... ja, het origineel is weer beter en al dat soort dingen. Dit was Spanish en die was op zich niet verkeerd. Sister Golden Hair.
1: Grenzeloos weekend.
2: Lokaal nieuws.
3: De combinatie Ridderkerk. Ridderkerk heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen voor de jaarrekening over 2025. Volgens de accountant geven de cijfers een betrouwbaar beeld van de financiële situatie van de gemeente. Ridderkerk staat er financieel nog steeds sterk voor, ondanks hogere uitgaven en oplopende schulden door investering. Wel vraagt de accountant aandacht voor onder meer digitale veiligheid en stijgende zorgkosten.
0: En die kosten die stijgen alleen maar meer als de gemeente Ridderkerk alle geld moet gaan betalen wat ik nog van ze wil hebben. Maar dat is een heel ander verhaal. Zeg, we hebben nog even tijd voor een stukje muziek. Ik denk van, zullen we Son Mieux nog eens een keertje gaan draaien? Dat is wel leuk. Ja, een paar weekjes geleden, dus dat kan zomaar. Dit is Dark Before the Dawn.

0: Son Milieu en Dark Before the Dawn. We moeten bijna afscheid nemen met Grenzeloos Weekend. Dan duiken we echt het weekend in. Eens eventjes kijken. Er zit een mooie week aan te komen. Lekker zomers weer over het algemeen. Maar een klein spatje regen. Dus nou, we kunnen buiten gaan spelen. Dat is altijd fijn. Mere, wat gaan we doen?
1: Ik heb eindpresentatie. Dus ik ga theater in en een voorstelling spelen.
0: Binnen in het donker?
1: Ja.
0: Ah.
1: Maar op zich is het wel een hele leuke voorstelling.
0: The Dark Before the Dawn, hè?
1: Ja.
0: Ja, hoe toepasselijk was die plaat bij jou? Alsof we het wisten. Hey, maar jij gaat iets heel moois doen en dat is dan ook weer het eind gebeuren.
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Kunnen we erbij zijn?
1: Nee. Het is samen met V5 en het hele vierde leerjaar. Dus het is allemaal vol.
0: Oh, nou ja, weer pech gehad.
1: Ja.
0: Wat dat betreft zitten we ook niet goed met Grenzeloos Weekend. Daar moeten we eens een keertje over praten. Mooi. Hey, ik ga jou heel veel sterkte en plezier wensen de komende week. Ben je de volgende week weer bij?
1: Zeker.
0: Mooi. Nou, dat zijn wij ook. Dus dan zou ik zeggen, de radio die kan gewoon weer op de bekende tijden aangezet worden. En dan hoor je de informatie, het nieuws en de alle lolligheden vanuit de buurt. David, dankjewel voor het schuiven vandaag van dit programma. Na het nieuws en het weer zou je zomaar non-stop muziek kunnen gaan krijgen op je radio. Weet je wat we gaan doen? We pakken de trein. We gaan naar Zandvoort aan de zee. Lekker even pootje waaien. Prettig weekend.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Wibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst. Ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Wibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Het is stil in deze basisschoolklas. Niet omdat het zomervakantie is, maar omdat elk jaar weer een klas vol jonge kinderen wordt getroffen door neuroblastoom, een zeldzame vorm van kinderkanker. Als we niets doen, overleven er maar 8. Geef leven. Doneer aan Villa Joep. Op villajoep.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
0: Dit is Merwe Radio.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Enexis zegt dat het met de kennis van dat moment wel een juist besluit was om 18.000 klanten af te schakelen. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Wethouders uit die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen hoe ze meer asielzoekers gaan opvangen. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden en 22 tot 28 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond en welkom bij Luxuur. Het programma waar je nu ook alternatieve en indie muziek hoort. Aflevering 109. Nou, het is vandaag 6 juli, de dag dat Nicholas John Caster 47 jaar is geworden. Maar het is ook de dag dat Louis Daniel Armstrong...

jaren een hartprobleem. Hij stierf ook een hartaanval in zijn slaap een maand voor zijn 70ste verjaardag. En deze man heeft klassiekers op zijn naam hoor. Hello Dolly ook natuurlijk. En Jet heeft ook wel klassiekers op zijn naam. Nou ja, eentje toch minimaal. Klassiekers op de speakers hier ook rond 7:15 en 7:15 om 7:30 de truc van Luc. Waar ik een tip van de luisteraar uit de goed over. En dus voor de rest nieuwe rock, alternatieve en indie muziek. Je zit garant, ja. We begonnen met Yip Yip Yo, een energieke single van Carolyn Rose, die in mei 2026 officieel werd uitgebracht. Via een eigen onafhankelijke platenlabel. Dat nummer is dus als studiotrack verschenen, maar het is al meer dan 10 jaar een absolute publiekslieveling tijdens liveconcerten. De track combineert invloeden uit de psychobilly, alt, country, grunge en garage rock. En ze schreef het nummer 10 jaar geleden. En het gaat over het gevoel geboren te zijn in de verkeerde tijd, op de verkeerde plaats en nog in het verkeerde lichaam ook. Dan heb je echt pech. Ja, en dan Sometimes, 2 woorden zijn dat. Een onafhankelijke indie-artiest die de afgelopen jaren gestaag bouwt aan een eigen muzikaal repertoire. Maar het gaat niet heel hard, met 1 single in 2023. En in 2024 gaat het niet met een razend tempo. De nieuwste single heet Keep the Flame. Geen recensies of interviews in muziekbladen, geen info over bandleden of de betekenis achter het nummer. Behalve mijn eigen recensie dan. En dat is een lekker in het gehoor liggend rocknummer die goed genoeg is om te draaien in luxe uur. Sometimes keep the flame.

Ja, dat er retro op zijn ben Tempels een avontuurlijke geest heeft, mag toch wel inmiddels al duidelijk zijn. De Britse band met de Nederlandse drummer Rens Otting brak in 2014 door met het album Sunstructures. Een plaat voor psychedelica die duidelijk leunt op de 60s à la The Beatles ten tijde van Revolver. En daarmee liftte de band mee op de moderne neo-psych revival samen met onder andere Tame Impala en MGMT. Maar op een vijfde studioalbum, Bliss, verschuift het geluid van de band subtiel richting de dansvloer. Nog steeds met die kenmerkende dromerigheid, maar aangevuld met glimmende synths, meer groove en een duidelijke knipoog naar de late 90s dance. Psychedelica om op te dansen dus, of in ieder geval om je even helemaal in te verliezen. Bliss kwam eind vorige maand uit en Glimmer staat erop en die hoorde zojuist de Tempels. Ja. Tijd voor een alternatieve klassieker uit de speaker. Raad maar eens mee. Nou, deze is moeilijk te raden. Het is een nummer van een Ierse rockgroep. In 1988 namen ze de eerste single op en in 1989 speelden ze in het voorprogramma van Simple Minds in Dublin. In oktober 1990 brachten ze hun eerste single en gelijk ook de bekendste single uit. Nou, niet de eerste, wel de bekendste. In Nederland was de plaat op zondag 28 oktober 1990 de 349ste speciale aanbieding bij de KRO op Radio 3. Het werd een radiohit en toen hij twee hitlijsten op de Nationale Publieke Popzender. En, ja, het werd een beetje een radiohit en een bescheiden hitje in de top 40 kwam tot 23. One Hit Wonder van Something Happens is de klassieker uit de speaker. Hier is Parachutes.

Ja, No Matter What hoorde je een melancholische single van de Nederlandse singer-songwriter en gitarist Jules Maskelyne. Uitgebracht op 29 mei. En Jules Otto is zijn echte naam en hij komt uit Weidenes. Het nummer beschrijft het gevoel van een voorbije liefde die blijft resoneren. Het richt zich niet op het drama van het verlies zelf, maar op de leegte en de stilte die achterblijven. Een naam die herinnerd blijft worden en een gevoel dat nooit helemaal verdwijnt. Dat is een erg sterke single, is mij gevraagd. Jules Maskelyne en No Matter hoorde je straks. De truc van Luc natuurlijk ook nog, maar... En nu is het de truc van Luc is tip van de luisteraar. Die ga ik straks uit hoog op trekken, maar ja, de vaste luisteraars weten dat. Maar wie weet hebben we nieuwe luisteraars, je weet het nooit. Vorige week was het Jan van Zidaneland met Sowing the Seeds of Love van Tears for Fears. Over klassiekers gesproken. Maar eerst een Schots duo, Arab Strap, gaan we luisteren straks. Het is ondertussen al 30 jaar aan de gang, die band. En heel kenmerkend aan hun sound is dat monotone karakter in de synths en die smerig uitgespuwde sneren aan van alles nog wat. Er worden mythen, legenden en zagen uitgebraakt door de twee bloedbroeders. En huisjes die als heilig worden beschouwd worden met woordenbezoekers omvergeblazen. Ja. Dat is niet echt mijn tekst, dat hoor je denk ik. Binnenkort brengen ze een nieuwe LP uit, Fighting For You. Dat is een inleiding hiervan. Het is eigenlijk bizar hoe de gewone mensen tegen elkaar worden uitgespeeld door de zogenaamde hogere machten. In plaats van het te zijn voor elkaar, bijten we liever elkaar strot af. Al dus Arab Strap. Die geen vinger, maar een hele hand op de wonden legt in deze goede single, denk ik. Fighting For You is Arab Strap.

Ja, Iguana is een indie alternatieve rock single uitgebracht door het muzikale duo Jade Street. Dat deden ze op 12 juni. Het is een vijfkoppige band uit Quartzsite. Dat is in Arizona en opgericht in 2016. En dit nummer werd uitgebreid gepromoot op sociale media zoals TikTok, Instagram, met de cinematische clips van de band tijdens opnames van de videoclip op extreme locaties, waaronder een klif en een bergtop. En de songtekst weerspiegelt het gevoel ergens niet thuis te horen of je ongemakkelijk te voelen in een bepaalde omgeving, met de boodschap dat je troost kunt vinden in simpelweg jezelf zijn. Mooi, hè? Ja, tijd voor de truc van Luc, waar ik een tip van een luisteraar uit de Doo Hoed gaat over. De hoed is niet echt heel hoog, maar het is een hoed. Ja, een beetje overdrijven hoort op de radio soms ook, en wij natuurlijk. Oh, de hoed valt om bij deze. Maar goed, ik heb wel iets in mijn hand. De truc. Oh, dat is heel leuk. Dat is een van mijn favoriete platen aller tijden. En dat voorkomt ook weer een ruzie in de zaak. Het is namelijk mijn compagnon en die zit er al heel lang in. Met wat mij betreft een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. En wat hem betreft dus ook. De truc van Luc is de tip van Cyril Struik. Het prachtige Belfast Child. Die zijn Simple Minds.

Ja, en de drukvlug hoorde je het Amerikaanse Wishy met Lovesick. Deze single van het tweede album van de band. En omdat de Wishy Wishy is, zal Lovesick niet representatief zijn voor Nature's Pit. Dat overigens pas over 4 maanden uitkomt. Ja, voor het zover is er nog wel weer voorproefjes uitkomen, gok ik zo. En daarna hoor je de sombere derde single van het alternatieve rockkwartet Heavy Skin uit Glasgow. He Says, She Says. Het nummer kenmerkt zich door de duistere melodieën, post-punk invloeden en dreigende instrumentatie die ja, toch wel iets weggeeft van Oasis, denk ik. Ja, dat tijd voor de alternatieve klassieker uit de speaker iets later, omdat de truc van Luc van Sils eigenlijk best wel lang duurde. Snel opschieten, we doen het in de plaat en zijn verhaal. Ze kent hem eigenlijk nauwelijks. Af en toe kruisen hun wegen, een glimlach, een vluchtige blik. Meer is het niet. Toch heeft hij zonder het te weten een vaste plek gekregen in haar gedachten. Ze vraagt zich af hoe zijn stem klinkt als hij zacht praat. Waar hij naartoe gaat als hij uit het zicht verdwijnt. Of hij ooit aan haar denkt, zoals zij aan hem denkt. Misschien is het helemaal geen liefde. Misschien is het gewoon de hoop die mensen soms voelen wanneer iemand hun wereld even lichter maakt. Ze weet dat ze hem eigenlijk zou moeten aanspreken. Maar zolang ze dat niet doet, kan de droom ook niet stuk. Dus blijf ze hem van een afstand bewonderen. Blij met elk toevallig moment waarop ze hem ziet. En teleurgesteld zodra hij weer verdwijnt tussen de mensen. Sommige liefdes beginnen niet met een kus. Ze beginnen met een naam die steeds opnieuw door je hoofd blijft gaan. En van haar is dat de naam Denise.

Eind jaren 90 werkte DJ DNA en Rude Boy voor het laatste keer samen aan een bandplaat. Arctantica was het laatste album van Urban Dance Squad. En nu is er een nieuwe band rondom DNA en Rude Boy. En die heet Sons of the Culture Clash. Je hoorde ze met My Life as a Vending Machine. Ja, dan is het alweer tijd voor de laatste plaat. Peter van Lee staat klaar om straks It's Country Time te gaan presenteren. Tussen 8 en 10 met de beste country muziek. Ik ben er als goed is volgende week weer bij. Tussen 7 en 8 met Lux Uur. En dit is de nieuwste van Block Party. Coming on strong. Ik zeg blijf nieuwsgierig. Blijf ontdekken. En blijf luisteren. Tot volgende week. Hoi.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de 1000 reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Animal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

Country Time met Peter van Die. 2 uurtjes country muziek van toen en nu.

Hij zingt, schrijft en hij speelt ook nog in films. Dus hij mag hier ook zijn kunsten vertonen. Dat is Dwight Yoakam. Ja, hier zit, heb ik hem. Met A Promise You Can't Keep.

Nou ga ik een verzoekje draaien van mijn voor Eve en Mieke. Die zijn vinden eigenlijk de Bellamy Brothers een geweldige band. Dus ik denk ik zal dat eens voor hen uitzoeken. En dat heb ik gedaan. En dat heet Vertical Expressions of Horizontal Desire. En Freddy Fender doet ook een deuntje mee. Dus deze is voor Eve en Mieke.

Dat waren de Belly Mibrons samen met Fanny Fender. Johnny Cash, ja, wie kent hem niet, hè? Jantje Contant. Hier is hij met zijn band Tennessee Tree. En hij gaat een nummer zingen. Ja, daar zit ik hier voor, hè. Let's There Be Country.

Nu ga ik een nummer draaien voor de linedancers onder ons. En als u graag linedancer wil proberen, kan je altijd even naar de Happy Linedancers. Die zijn iedere dinsdagmorgen van 10:30 tot 11:30 op de evenweken van de maand te vinden in de activiteitencentrum De Blaar in Prins Hendrikstraat 26A, Haringsveld, Giessendam. En morgen is het de laatste van het seizoen en dan starten ze 1 september starten ze weer. Opgeven, dat is niet nodig. Jullie kunnen altijd gewoon even binnenlopen om kennis te maken. Dus als je graag wil lijndansen, nou dan heb je lijndansers in Haringsveld. En het nummer, ja, dan moet je thuis gelijk even dansen als je online danser bent. Hè. Dan krijg je Tensie, Tracy Bird met Watermelon Crawl.

Zo, nou kan u even weer thuis even uitrusten. Lekker op de bank zitten. Dan krijgt u van mij een Dolly Parton. Samen met Linda Ronstedt en Emmylou Harris. En het nummer dat ze gaan brengen voor u, dat is To Know Him Is To Love Him.

Ja, dan krijgt hij van mij een Amerikaanse country rockband, Alabama. Ze bestaan al vanaf 1977 en ze toeren nog steeds op met hun shows. En ja, u zou het luiden, het heet Jukebox In My Mind. Dus ik heb geld mee moeten brengen om in de jukebox te worden. Dus u hoort dat ik geld in het laadje steek en dan gaan ze zingen. Dus, en misschien dat ik straks nog een keer wat in moet doen, maar ik gooi er nou wat in.

Ja, u hoorde het, hè. Ik moest er nog een keer wat in gooien, want anders gingen ze mooi niet verder, die jongens. Ik krijg van mij Tania Tucker. Dat is een zangeres, dat zij wel begrijpen. Ze begon als kinderster in de countrymuziek. En op haar uitstapje naar de rockmuziek ging ze toch weer terug naar de country. Wat toch de liefhebber was. En omdat haar vader geregeld een andere baan had, groeide ze op in verschillende plaatsen. Ze kreeg saxofoonles vanaf haar zesde. En ze besloot toch dat ze liever wilde gaan zingen. En dat deed ze op de achtste verjaardag. En ze had echt toen geluk. Toen countryzanger Mel Tillis haar hoorde zingen, was hij zo onder de indruk van haar. En hij liet haar gelijk optreden in zijn shows. Dus ja, ze was gelijk binnen. Hier krijgt hij dan Tania Tucker met Walking Shoes.

Ja, dat was het in. Tanya Tucker. Ricky van Shelton. Die is al een hele poos met pensioen. Hij was actief tussen de jaren 1986 en 2006 moet dat zijn. Dan kom ik nou zover, joh. Dat is nog zo'n end. En hij stond met meer dan 20 singles bij de eerste 10 in de Billboard Hot Country hitlijsten. Hier is hij met een flinke lange tekst. If cried my last tears for you.

Katie Oslin. Ja, dat was een countryzangeres en songwriter uit Amerika. Ze kende een aantal jaren van grote successen tot eind jaren 1980. Sinds december 2020 is ze niet meer onder ons. En hier komt zij dan met Come Next Monday.

Travis Tritt, dat is een zanger, songwriter, en hij treedt in films. Hoe noem je dat? Hij is een filmacteur. Hij werd al zijn vroegere kinderjaren geïnspireerd door de countrymuziek. Hij leerde zichzelf het gitaarspel aan en hij schreef zijn eerste song toen hij 14 jaar oud was. Maar omdat zijn ouders, die waren echt tegen een muziekcarrière, dus wat moest hij, je moest wat anders. Dus na het behalen van zijn diploma ging hij voor eerst gewoon dagelijkse baantjes doen. Maar naderhand ging hij bij een fabrikant van airco's werken en dan klom hij helemaal op tot opzichter. Maar toch in 1982, ja, beëindigde hij die baan en hij concentreerde zich volledig op de countrymuziek, want dat kon hij toch niet loslaten. En dat had hem geen windeieren gelegen. En hier is hij met Help Me Hold On.

De band Shenandoah die is opgericht in 1984. En zij gaan al een paar jaar toeren ze rond met hun 40-jarige jubileumshow. En dat draait het al 2 jaar. Dus, en ja, daar komt een nummer uit en dat is Next to You, Next to Me.

Carleen Carter. Carter, dat is een dochter van June Carter en haar eerste echtgenoot Carl Smith. En zij is ook de kleindochter van Mabel Carter, van de legendarische Carter Family. Dat weet ook iedereen wel natuurlijk. En niet te missen een klein, of een stiefdochter, moet ik zo zeggen, van Johnny Cash. Hier is Carleen Carter met I Fell in Love.

Nou, u krijgt van mij nog eentje voor het nieuws. En ik hoop dat u dan weer terug bent. Dat is Clint Beck met Nobody Home. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, waar heb ik hem nou gelaten natuurlijk? Dan kan ik wel wat roepen. Ja, hier is hij. Tot straks.

Ja, daar is afgelopen voor het nieuws. Dus ik zou zeggen, fijn dat u al geluisterd hebt. En ik hoop dat u weet te treffen na het nieuws er even. Want dan gaan we nog lekker met nog een uurtje door. Ik begin dan met Vince Gill. Ik zou zeggen, nou tot zo.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, fijn dat u weer luistert, dat u er weer bij bent. Voor het tweede uurtje is County Time. U hoorde Vince Gill met een gouden ouwe. Ja, was even zijn

Doyle Lawson, dat is een bluegrass en gospelzanger. Hij is het meest bekend als mandolinespeler, zanger, producent en leider van de zeskoppige band Doyle Lawson en Quicksilver. Hij werd in 2012 opgenomen in de internationale Bluegrass Music Hall of Fame. Nou, dan heb je toch wat gepresteerd, hè? Hier is Doyle Lawson met Quicksilver. We'll never walk alone.

Ja, nou is Lori Morgan aan de beurt. Met een nummer 5 minutes, maar zo lang duurt dat nummer niet hoor. Nou. Nou, ze wil niet. Nou, hier is het dan toch, met 5 minutes.

Dat was Lori Morgan. Ze ging toch wel. Toch wel ging ze meedoen met 5 minutes. Ik heb even een agendaatje voor u. Voor wat er allemaal nog even in juli te doen is. Op 11 juli, dus aankomende 11 juni, komt Luke Combas met zijn show My Kind Saturday Night Tour in de Johan Cruijff Arena. Dus en zijn support acts zijn onder meer de Castellos en de Crips. En het Amerikaanse country duo de Castellos, wat ik net noemde, dat zijn zussen Ellie en Lily. En Paul Beckham, zij spelen op vrijdag 10 juli ook nog eens even in de Melkweg in Amsterdam. En dan heb ik u vanochtend voor u de zangeres Emily Nanny, of Nanny, net hoe u het wil zeggen, is op 7 juli, dat is dan morgen, in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. En op 14 juli treedt ze op in de poppodium Grenswerk in Venlo. De Amerikaanse houdt ondanks haar relatief jonge leeftijd het klassieke honky-tonk geluid in het leven. Ze heeft nu al 3 albums uitgebracht. En aanstaande weekdag is het weer Big Rivers Festival 3 dagen lang. Dat was eventjes agenda, dat vond ik wel leuk. Ik ga verder met Eddie Rabbit. Met 1 Second 2.

Creedence Clearwater Revival, die kennen jullie wel, hè? En die komen met een oud nummertje. En dat kennen u wel van Ricky Nelson, maar nu doen hun het. Hello, Mary Lou.

Ja, het is geschreven door Gene Pitney. Holy Dunn wil ook een graantje meepikken. Nou, dat is prima hoor, met You Really Had Me Going.

Nou, dit nummer kun je over een paar weekjes toch wel weer draaien met de Nijmeegse Vierdaagse. Want, en dan kun je ook allemaal roepen, wagon. Josh Straits, die doet het wat rustiger aan. Die staat te kijken, maar die wil ook wel graag zingen. Ik zei, nou, kom op, joh. Met Love Is Out and Amen.

Highway 101, dat was een Amerikaanse countrymuziekband. Ze zijn begonnen in 1986 en in 2010 zijn gestopt. Hier zijn ze met Who's Lonely Now?

Van Cruijff is voor mij een Randy Travis. Dat toen hij nog een beetje in zijn goede tijd zat met zingen. Want als je nu filmpjes ziet en foto's, dan... Ik weet niet precies wat er met hem aan de hand is. Dat zoek ik nog wel even uit, want ze laten nog niet veel los. Maar dat is niet gezond hoe dit eruit ziet. Hier is een goede tijd nog een beetje met Hard Rock, Bottom of Your Heart.

U hoort, we zijn weer aan het eind van onze show gekomen. Ik heb graag 1752 graag gedraaid voor jullie. 2 uurtjes countrymuziek. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En als je nog niet gaat slapen, nog een fijne avond verder en anders wel te rusten. En nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Weer 2 uurtjes countrymuziek. Waar ik van houd en waar jullie van houden. Ik zou zeggen, tot ziens. Bedankt voor het luisteren.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KWS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28.